0: tudi mraj. In umate terapo, on taj bo. A, pa je do teatru, a je namaj matak ne, tega to ne. In gari, tu imate taj ne, maj ne. Ik ben ne. A je tu hong te maat wak hier, met de terug. A taj, taj paak, ga hem again. A, ga pindi dan ne konen. Oh, we can lift this with a front end loader. Ne. Nee, me peha, maak we peha ne, na hong te wak a peha tof karo. Hoe we peha na de kia maat wat, maat. Kau. Ah, wij mogen op theater, kapitaan, mij goed te maken. En daar is nothing but the best boys. Kale, kale, kale. Kun je maar toch niet, kale moet je, ben je geen te maken. Toen mij allemaal op te maken. Amen, je gaat maar nog, kiel me. Kahere, amat maar nog. Had je te doen met TV. Geen idee, maar te maken. Hai, weet ik hier, weet ik. Kijk, ik heb hier op. Ik heb het niet. Ja, hallo, het is een hele kruk. Ik weet het ook, de mato, waar het pinnen. Het is matuur. Kijk, nooit een mato. U hier mij, Tuaroha. Ja, joh. Hij is Tuaroha. Hij is hoor. Kijk, nooit een mato. U hier mij, Tuaroha. Ja, joh. Hij is moeten we het in. Rara ni tura toru. Kura haupo he waha wairua. Kura haupo he waha wairua. Tui a ngā iwi, ngā iwi katoa. Ka muti reira. Koe na hoke tuk mātua āmene koe. Mai te timata, te mutu mā. A e halo ki mātai pēne i ngā kapahaka. Kamate, kamate. Ko tēnā kia mātua, te mea hohonu. E halo ku kamate, kamate. A kua, Ken nu hoe het tien die gaat naar het kamera. Maar het is bijna gewoon niet om die ketta gaat die tien nee. Ik ben me gaan lopen hier tijd. Omdat meer toe tijd ging naar hier. Omdat mannen kort weer ik kort hier. De harde tien nee. Maar om het ding wat om het te tamen te weten wat er van gaan er van het man. Ik ben geen water. En dan koude laat ook gaan hij gaat toch aan. Hij maakt hier op. Je wijn nee. Met iemand te gaan meer. Nee, kwam maar te tamen ik. Kijk, dat gaat mooi met je, Nare.
1: Ja,
0: hoor. Nou, dat gaat hier, Piripe. Weet je, ik ga nee, ik krijg hier van een neva. Ik ga pinnen, ik ga het erop pakken, dan ik krijg hier. Winna. Winna. Het is beter dan. De tanga dan aan nee, ik ga er weer nee. Koe Kelvin Kerama. Ja, Tero, te ta video tene. Eono putu tene ta. Eri ma tuko ma fa, ala tanga kai hoe. E ngari ka uri kiro to. Ta ta tonu ki te, wari te kau. Ka no wai kone he ta. E ngari aroha, ina nahi ki te tahi, a mao, tamari ki no te me, tuko ma fa ala ta tau. Nagura i kia tuki ala tau. Dalam tu, kiatu, kali pirang yang hari kirim, pernah, patut macam apa, cakap. Tainok itu, wah, hari kirim tu, kau ikut kau fikir. Kau dah lewat, ayah kau lah. Beri tiket tu nunggu tu wah kau. Kau ini mata katang ye tay, kita nunggu the emotions. Ik heb het niet gedaan. ko tume e ma nga ai ne e ma nga tari nga ai ta ne ko me me ai ko me ko ri wai ni ta ta e ra mo ti fa ni to ko ina hin ko la la mai
1: da pa ma ai e he te te ai
0: ai ma ta ta ni ki te waru ki te waru putu ai
1: waru putu mai te te ra pre te
0: ai Mehe mehe tika amutu ke mātua tēnei mahi mā te uke tōpā te wiki tue rua ka amutu mātua engari ko ngā here ni ane iwi mōi e aere mai ki te whaiunga mātua tūna engari ko te mea nui mai a mātua hui mō a mātua kaihoe o rātua I whāngai haere ko te marae o kāuiu ko te iwi o mua upoko kanui dalo ki rata te rata mai no te mea na rata I whangai a mao tamariki ka noho ki te wakane I rota te awa kai I rota te roto na rata I whangai kākai katoa wena tāpene you know aro ki rata na rata I whangai engari ngā tīwi whanui tono engari na rata I tamaru jākina wena te taki tai mātou te mutu e nei a mao mahi.
1: Ko kia ora rā mōena.
0: Kia ora, kia ora ai.
1: Kua whai kōrero māu I a koe.
0: Kia ora, kia ora.
1: Koe noa, mehe me kei pōne ke koe atu ai, hoki atu e mātou, kua rongoa ke koe e nei koe.
0: Kia ora. Koe nei te taka nei, I taka nei kia patu e wai kia koutou, hei. Nā kura I kia tu. Kau hei pānui ki ngā pepa katoa. Koe nei te taka ale e pānui ki e tahi. Ko te mea, ai te mōhio ngā waka kata, ai te pānui te ki ngā, ana, no naina hea, hea kei te mata. Ai te mōhio koe ki ngā pepa, ne, a turi turi pē nei, mā nātou, āngā kā taumaha kia mātou. Ki e tahi ki maki, ā, taumaha tō tāu ni mai, e haraka te taumaha, no te mea, o me te ki lalo, ā, ne pānui te.
1: Ki ora rei, kara, kia nātou me ni kōru.